0: than welcome to do so. For any bookings, call us on 079-468-5183.
1: Geniet jou dag elke dag. Welkom binnen. Wees thuis. Die is Koffie VFM 97.2.

0: You tune into this, your lovely, beautiful, wonderful radio station, Kafifi FM 97.2, where it all began. Fresh from Mother's Day, and it's the junction. And to all the people that was on the platform before me, God bless you. God really bless you. And today I'm with my friend again, and he's fresh from a weekend of Mother's Day. Ek het mos nou nie daai weekend nie. Ja. Jy kan ons mense groet en hulle vir sê hoe was jou Mother's Day?
1: Hi, Coffee Philanders, how are you doing? Are all the ladies outside there, the mothers, happy Mother's Days, and also the young ladies that have children, happy Mother's Day. I hope that you did enjoy, but as you said, Joseph said, Mother's Day is not just for one day. It's going to be for a very long time. Happy to you, and also happy again to my mom and that wonderful woman at my house with my two children. Happy Mother's Day. I want to say, Coffee Philanders, hope you all enjoy it, and you did, and have a great time. It's me, Mr. Adams.
0: Wat het jy gedoen vir jou vrou vir Mother's Day? Ek sit jou op die spot. Wat het jy gedoen van? No, I want to know what did you do for
1: her? Ek gaan antwoord en het gaan misschien nog. Ek, my kinders het gesê, as hulle ma, ek moet naar my ma toe gaan. So hulle het hulle ma gespoil en ek het naar my ma toe gaan. So jy sê, jy het nie mamie nie, ek het een mamie nie.
0: Sisi, wat is my vrou nie?
1: Ek was my vrou, maar ons het mys kerk toe gegaan na kerk. Dus ons bij de huis allemaal samen. Ek had me zo'n ook wel bij kerk en mijn ma blij in Eldorado pakken. Zo loop draai dat ik kan.
0: Maar was je vrouw ook een ook wel bij kerk?
1: Mijn vrouw was bij Rima, mijn kennis daar niet meer te vatten. En ik had ook wel van daarom vertellen me bij de huis gekregen. Lekker me bij de huis. Because ik kennis het voorbereid. En ik ga in de ochtend, en vroeg ochtend, zo laat Rima toe gaan. Omdat Rima laatmiddag begint. Zo daar was die beplanning.
0: So dit mean jy, ek doe nou investigative journalism. So jy was walkable toe?
1: Ja.
0: Alleen?
1: Ja.
0: En jou vrou het sy saam met die kinders Rima toe gegaan?
1: Ja.
0: Sy in die meisies?
1: Ja. Dat is wat hulle het gevat. Want hulle het vir hulle wil gaan woman Bible gaan koop het.
0: Serve sy by Rima?
1: No, self met my.
0: Sy self met jou. So is net gaan keer by Rema.
1: Ja, soos ek sê, wil my so'n woman Bible gekoop het.
0: En die kinders, hulle self ook met jou?
1: Ja, allemaal het my net, hulle weet, Rema het my so'n bookshop.
0: Oos wil het Rema toegegaan, net, want hulle gaan keer?
1: Ja.
0: Oh, okay. Want ek wil nou net gesê het, nou, wat gaan nou hier aan? Nou, because like, ek weet, jy het een senior position in die kerk, en so ek wil nou net gebeur het, wat gaan nou hier
1: die
0: aan?
1: Die hele het een woman Bible gaan koop.
0: Oh, hulle het een woman's. Oh, toe kom jy terug, maar wat is service het hulle by Rema gegaan, as jy voor hulle by die huis
1: was? Ek denk ek was, hulle het die ene van 12 o'clock gegaan, dus ek al terug, ek het mos 9 o'clock tot 12.
0: Oh, hulle was in die ochtend by die huis?
1: Ja.
0: By die huis?
1: Ja.
0: Toe gaan hulle service toe Rema toe.
1: Yep.
0: Om toe, om die duiden. Maar wat het jy vir jou vroeg gekry? Ek sit jou op die spot, wat het jy vir jou vroeg? Moet nie lieg nie,
1: maar nie sê. Ek lieg nie, ja. Lieg, ek wil ook nie lieg, Joseph. As ek gaan liegen, gaan ek niks kry.
0: Ja.
1: Ek het sweet bugger al gekoop, nie, Joseph. Net jou liefde gegeen.
0: Net jou liefde?
1: Ja.
0: Is mooi. Wat het jy vir jou ma gedoen?
1: My ma, op oomlik, toe ek by die huis kom, en eindelijk sit my gevra voor die tita, toe sê sy vir my, ek koop vir my niks, Women's Day nie, ek soek net my gieze. A gieze het gebaars.
0: A gieze.
1: Twa haar voor winter, soek sy a gieze voor warme water.
0: Oh, so waar is die gieze?
1: Ek het nog klaar die helft gegeef, einde van die maand is die gieze in.
0: Oh, so jy het a klaar die helft gegeef?
1: Ja.
0: Oké, okay. Ja, jy daarom iets goed gedoen.
1: Nee, einde van die maand is die gieze in die huis.
0: Do you believe in Mother's Day? Gloei in Mother's Day.
1: Joseph, ek sal nie sê nie, nie. En ek gaan
0: nee, jy moet jou eerlijke opinie gee.
1: Nee,
0: old school. Jy is old school. Ek gloei in Mother's Day. Ek gloei in Mother's Day. Met my hele hart gloei ek in Mother's Day.
1: Die rede kom ek jou daai sê, Joseph, ek wil jy met verstaan van wat se kant af kom ek en waar toe gaan ons. Kijk, als ik doe, als ik het groot geraakt als een moslim.
0: Ja.
1: En moslims is 90% de celebrate niet Women's Day niet.
0: En, nee, meneer, ons praat niet van Mother's Day. Mother's Day.
1: Ja, Women's Day, zoals ze niet, die celebration break ook niet, die mother niet, zo alle voelen die man, en die krachtgroot en die concept. Toen ik oorkom nou naar Christen toe en verstaan die concept toe, begin het in het celebrate.
0: Maar die moslims celebrate niet Mother's Day, nee?
1: Nou, niet maatelijk. Is maar niet nou die nieuwe leidtikies.
0: Die nieuwe, ja, ja, die, want ik moet zeggen, ik ken moslims.
1: Maar die oude, zoals je zei, het is een old school.
0: Mm-hmm.
1: Die leidtikies van die 2000 leidtikies begon nou eerst dat te doen. Maar die old school is nog steeds om te zeggen, the woman must be submitted. Moet nog onder hulle is, hulle kan nie sê, hulle is die hoofanees. En dat is een challenge voor mij, because ik moet moest nou leer. En ik is op een leerschool, en ik sê nie nie, versta je? Ik zeg niet wat, maar die concept gebeurt nu. Ik verstaan, zoals ik zei, oorkom. Ik verstaan wat gaan aan, hoe nou, hoe kom, celebrate ons dit. Kijk, baie goed als een moslim, je wordt nu verdeeld. Nou, die 2000 leidtikies, die is wat imams is, en allerlei. Hulle het nu die Koran gekregen op die punt waar je moet verstaan. Het is niet net weer Arab, waar je nou lees en je weet wat is. Nou, als ik nou Koran geef, praat nou nie van Koranpapier, praat nou van die, soos die Bijbel moslims, is nou oor vertaal na Engels toe.
0: Ja.
1: So, jy het lees, jy verstaan wat gaan nou. Ons het nie verstaan, jy het gaan bacha, jy het elogeleer om te bacha, en betekent, weet jy nie, sê die rechte goed en nie, maar soos tyd aan gaan development gebeur. Ja, en ek dink, dis was my challenge toe ek nog jong was, want ek wil verstaan het wat leer ek. En ek wil verstaan het hoe moet ek, because ek moet, ek kan nie iets lees, ek kan nie sê, ek kan nie Zulu leer nie, en ek verstaan nie wat leer ek jou nie.
0: Ja.
1: Verstaan wat sê, selfs op die keer sing ons Zulu songs, dan weet jy nie eens wat sing jy, maar jy ken nie die rhythm van die Zulu song.
0: Ek hoor wat sê.
1: Tot jy sê, voor die ding is die, vir my was het die story van, my bekering was, I want to know, who do I worship? I want to know the God. I don't want to hear somebody tell me. I want to hear the God that I worship to understand him. And that's how I became a Christian.
0: Jy het baie belangrike ding gemention. En ek like wat jy gemention het. En ek wil jou, en ek wil jou challenge waarby. Ek wil net hee, jy moet onze mense leer. Jy sê, jy het jou vrou liefde gegee. Wat die liefde gee jou vrou? Sê jy nice dinge of... is jy net sag met haar, of sê jy nice dinge, ek meen jy sê, jy het haar niks gegeven van Mother's Day nie, net liefde. Nou, hoe gee jy die liefde?
1: Ek denk, betekent, Joseph, we ken, dat ek sê, ek is een baie bezig persoon, ek is nie bezig.
0: Ek weet, jy is bezig, ja. Generally, jy is baie bezig.
1: En baie keer ding jy, as jy by die huis is, jy die, is betekent, jy vrou wil net, jy moet by die huis is en stil sit. En daar wees, en dan voel sy comfortable, because daar waar jy 2 minutes uit is, en kom jy weer in, vir hulle het jy geen nie om, jy moet net by die huis is, en na baie keer wil hulle net hee, jy moet daar wees, om, al skel hulle hulle, vir hulle het jy is by die huis, hulle soek daar, hulle weet om sê, hulle kan voel, jy het nie aandag om ander mense te gee nie, ons moet nie opgeen op daar, jy moet net daar wees, om te sê, die vrou mense sê, so, ek moet daar help, met klein goedjies. Klein goedjies, moet nie groot goedjies doen, klein goedjies. Al moet jy net, al sê sê vir jy, het vergeet om die goedheid te vir, bly stil vir die tijd sit weer. Hou die plek skoon, so laat sê, nou nie stress. Kijk, sy gaan altijd iets soek, omdat sê, wil hy, jy moet iets sê. En daar is vir haar, as jy, daar is die, hoe kan ek sê, daar is wat sy soek, sy soek die geselskap met jou, sy wil hy, en nou vrou mense wil nog steeds soos jong mense voel. Soos jy elkaar gemiede toe die kling was, miskien geskweel het, sê wil hy aan jou dit. Ek en jy skryf uit af in ons breintjes wat ons geskweel, maar hulle soek het nog, hulle was het lekker om te skweel, en ons geskweel, en ons weer mekaar te handig hou, sorry gesê van, allerlei goed, hulle soek uit, hy is liefde vir hulle. Maar ek en jy net, ons werk, mannen werk nie emotional nie. Vrouw mense werk met emotie.
0: Maar gister, wat het jy gegeen?
1: Meer alles gedoen wat jy mee gevraag. clean quickies.
0: Okay.
1: Yeah, that's what's there.
0: Ja, nee, dat is nice. Ik wil net verstaan. Het is beter om te verstaan, zie je. Ik wil net verstaan het. Nee, ik is happy. You tune into the show, wonderful station, Kafifi FM 97.2, where it all began. It's the junction. Ik praat bijna als ik met Thomas en ik like het als ze hier zijn. Kan ik een hele lekker gezels. En we talk about life and we talk about real things. Ik heb een playlist. Ik heb een playlist wat net vrouwens met mannen zijn.
1: Met mannen zijn.
0: En het is lekker. Ik heb een lekker ding.
1: Ik heb
0: gestaat. Nee, kom ik gaan naar mijn staat toe. Ik heb gestaat met Gregory Porter. En Insanity. En Gregory Porter is samen met Lala Hathaway, ne? Dan het ik Close to You is what's her name, Tamia, met de late Gerald Levert, je weet, Eddie Levert zijn leidtje, ja. En dan tek Avant en Kiki Wyatt, You and I. Lekker, dat is een lekker dingetje. En dan tek Dionne Warwick en Kashif. Dat is about 40 years old. Ja, yes, reservations for two. Onge was een snootkop toe daarin. En dan tek Tony Braxton en Babyface, je weet... Hulle het baie, as a couple is wat baie songs gedoen het. Jy weet, hy was haar producer, en hy was met haar in die difficulty in haar marriage, en sy het ook vir hom gehelp in die difficult. Ek dink, hulle het gesoen.
1: Ja.
0: Ek dink hulle het gesoen, want hulle was te close, man. Hulle was te intiem. Ek dink hulle het gejol. Even al was hulle getroud, ek dink hulle het gesoen, because Tony is net comfortable in sy space, baie comfortable in sy space, en so, ek dink hulle definitely iets het.
1: Toe ek klein was hy my crush.
0: Hij is een mooi kind, nee.
1: Yo,
0: even ons omgekrapt. Ja, maar ze is mooi, mooi vrouw. Ze krapt net alles om een jou. En je kent Marij. Kijk, ze heeft een lang haar hairstyle gehad en een kort haar. Ik lijk die boys cut. Die boys cut van nou.
1: Hey, yeah.
0: Ja, laat ons muziek spelen. Ja, ik weet je maar na 9 o'clock op en is klaar.
1: Nee, vandaag zit ik niet zo bij je.
0: Nee.
1: Ons kan aangaan, ik ken je tot morgen.
0: Kom eens, ga niet zo goed.
1: Ja.

0: tuned into this, your lovely station, Kafifi FM 97.2, where it all began. It's The Junction on this, your lovely station, Kafifi FM 97.2, where it all began. We were supposed to play four songs. We only played three because we've... Ons is eerlijk, né? Because we tell what our mistakes was. We're not going to pretend like presenters that we were supposed to play a four play, but we played a three play because our music bed was put in after the third song. So we just basically played three, but played your lovely music, Shanti Moore and Kenny Lettermore, like no other couple that will not basically reveal the misery, they just reveal the good. When I say, I do. Lovely song that, lovely song that. En sekere mense wat net die sagte goed in die openbaar bring, hulle bring nie die harde goed in nie. Is dit reg om die harde goed te weg te steek, nie om openbaar te bring, of met hulle soos ons mans en paans is, ons het alles geken, hard en sag.
1: Ja, Joseph, ek dink, I think we need to open up. A lesson that I learned, you know, my parents were telling us everything, but there were certain things they didn't tell you what they went through. And hulle self en hulle lewe, om uit te vind as jy getroud is, dat ish, my maat my nie gewaarskie van die nie. You know, I think ons moet, vandag moet jy jou kinders op a level set, everyone, net nie die kinders, enig ene, but jy sê, whatever you do, you need to be honest with them, give him as it is. And a good decision, then you must make a good decision. Ons moet nie net mense sit met die kop en sê, gaan in nie so. I think if we just be honest with them and tell them where, how you're standing, and make people to understand. Love is the same story. You need to be telling people honestly. Nowadays, most of the time, we will say, women want to hear what they want to hear. Then men give them what they want to hear. I think we must cut off that and start telling them. And they need to accept the roughness, how it is. As you don't have money, you don't have money, you don't have a plan. Because as you don't have a plan, then you're going to be scared.
0: Brother Joe is my naam genoot. Hy is van Revelie. Hy sê ons is love doctors.
1: Yeah.
0: Ooh, my man. Thank you, ons is love doctors.
1: We.
0: Ek en jy.
1: No, ons sê maar net soos het is, Joe. Ons kan nie sê... Hela hegi ons miskien daai, ne? But maybe we touch something. If we did touch something, but we are telling you as it is. So you say, ons kan nie leens praat die Joseph.
0: Ja. But it's so important to always keep yourself into truth mode, ne?
1: Yeah.
0: Waar het is een lekker ding, ne?
1: Is een lekker ding.
0: Is nog aan pijnend as jy dit altyd praat en jy word gechallenged. Want mense challenge, leens word nie sommer gechallenged, ne? Leens word net gaan vaar en mense gaan party toe met dit.
1: En nie weer wat die nonsense van leens, Joseph. As ek jou leens sê, ne, en dan ek sê ek jou vandag, en ek sê jou leens, en jy vraag my oor 3 weke, Tjuma, remember you said this and this and this, dan gaan ek jou doen nie. Dan gaan ek vir myself sê, then I tell myself, did I tell him that? But the truth, you can ask me any time of the day, anywhere, you can wake me up and ask me, I will give you the same. But the lie will go away, it will disappear, because you are lying when somebody asks you something, then you lie. Once you lie, you know, it's not good. It's not good at all. you need to always put it through there, because through it, I'll not say, you worried, lady worried, mag you wakker, wie ever you fra, I will say the word ook, the worried how you free that. Nothing else will make you to get free beside the lie. Maar hij is de beste dan. Om die waarheid te zeggen, is de beste dan.
0: Lekker ding, nee.
1: Ja.
0: Die waarheid is een lekker dingetje, nee. En mensen lijken niet een lekker dingetje.
1: En dat doe je in troubles zit.
0: Bij je.
1: Al kan troubles naar jou toe, maar dat doe je in troubles zit.
0: Dat doe je bij je, het wat ze nemen, het troubles zit. Ja,
1: because als je weet, maar zo die waarheid zegt, ons wordt ook wat. Tot je later was even in maart, maar die waarheid gezegd. Anders kom je terug naar jou toe om te zeggen, sorry. Because you told you tell us the truth. Maar zei die liënt ons gaan terugkomen en zei, sorry. Maar die waarheid is niet makkelijk. Het is bijna zwaar om die waarheid te praten, maar ze denken wat ons moet doen.
0: Important, nee.
1: Ja.
0: Is bijna important. Hmm. En mensen is niet altijd in hun mode, nee.
1: Nee.
0: Hulle lijkt het niet, nee.
1: Nee, Joseph. Ik denk om een paar keer mensen lijken die waarheid te horen, man. Mensen, ons is zo ingetuned, je wil die waarheid doen. Je wil altijd, als je me iets zegt, wil ik morgen zeggen, hey, Joseph heeft gelegen. Ik wil hij zeggen, als je die waarheid zegt, gaan die mensen zeggen, Joseph heeft die waarheid gezien. Maar als je liens kan zeggen, kan allemaal zeggen, Joseph heeft gelegen.
0: Kom, ik vraag je een vraag. En je moet mij antwoord, wat was je... Wat is de beste Mother's Day ding je gedaan voor jouw vrouw? Hoe lang is jullie getrouwd?
1: Mijn kind is nu 27 jaar.
0: Gedoen. 27 jaar. In die 27 jaar, wat was het beste wat je gedaan hebt voor jouw vrouw Mother's Day? Because Mother's Day was maar altijd daar.
1: Ja, Joseph, je vraagt me een question wat ik niet kan gaan recht antwoorden. Ik is weer iemand anders als ik iets doe. Als ik klaar ben, gooi het weg.
0: En gooi het weg, oké.
1: Okay. Vergeet ik van het.
0: Voor jouw ma, voor Mother's Day.
1: Voor mijn ma, nou,
0: wat is het beste wat je vaak gedaan hebt?
1: Ik denk die nou, omdat ze oud is.
0: Ja.
1: Ik denk die is het beste wat ze me gevraagd heeft. Om te zeggen, ik moet van haar kiezen.
0: De kiezer, oké.
1: Okay. De andere goede was klinkgoedjes, man, Joseph. Ik heb even bij die papier geschreven. Mijn vrouw blommetjes, wat voor mensen die dan die bij de winkel kopen, die kaarten en allerlei goed teken. Maar zoals die groot raak besef je hem, dus is niet waar kaart, is niet waar dat niet. Because alle like het, maar op die keer je komt bij een sens om te zeggen, het is niet een sens van je mors geld, maar het is een sens van, but this will be more appreciated to do this. Want bij een goed tijd, en ook mijn kennis was klein, ons het uitgegaan. Als het een long weekend zoals die is, of een weekend, waar ons weer dit gaat vallen, gaan ons eten. Ik was een bije outdoor persoon.
0: Ik weet je een bije outdoor persoon. Ik weet het.
1: Outdoor, hike, of op een kam gaan, of pre-jumping, iets gaan doen.
0: Mm.
1: Er was nooit een story van een sit still en zeg, Mother's Day. En dat hebben Mother's Day breakfast of Mother's Day lunch. We zitten altijd. Het was eeuwers. Als we vier dagen gaan hebben, was eeuwers. It's now wat nou kort is. Waar begon nou met mijn grootkennis. Wat begon nou zei, daddy, that's it.
0: So, nee, ik hoor wat je zei. Ik hoor wat je zei. And then we also had Alicia Keys featuring Maxwell. Fire We Make, lovely song that also. Anita Baker featuring Babyface, like we used to do on Zedage. And we were supposed to play Avant featuring Nicolette.
1: Yeah.
0: Strezinger, Lie About Us. Ik weet, je gaan gewoonlijk na 9 o'clock. Ik weet niet lang zo, nee. Do you want to tell the family something, shout outs and alles, eh?
1: I think just to say thank you. I'll kijk up, go besef toe ek hierna toe kom, besef ek, you know, sometimes you don't appreciate small things.
0: Yeah.
1: even just driving and something happened and the hand of God, just to say thank you. I appreciate everything. I appreciate what God gave me. I appreciate my family. I appreciate whoever knows me. I appreciate you for being there for me. You know, sometimes, but say effectively, Joe, for your skin is ach, as a kling dan. And for me, ook maar, as a stoic. I mean, just I'm starting to learn to appreciate what God gave me. People around me.
0: Dit vat jare om die idee te verstaan, hè?
1: Ja. Je kan even die negatieve en die positives wat aangaan, negatieve goede wat mensen zeggen van me, I appreciate you. Voor mij is het een story, you see me different or you see me, you don't want me in that category. Je kan wat zegt Joseph, je zal zeggen, ja, Jamal, hoe beter dan dat. Het is niet een story van ik hoor mij beter. Het is een categorie wat ik voor jou zeg, come up to me.
0: Come to my level.
1: Yeah,
0: yeah.
1: To understand.
0: But you must levelize yourself.
1: Yeah.
0: You can't play up in level. And as levels is not all about money. It's all about standards.
1: Yeah.
0: Standards and different ways of life. Because you only live one life.
1: Yeah. And I know you want to appreciate as your new self. You must yourself appreciate.
0: Yeah.
1: Enjoy Snoop Doggy when I die van hem hier. Om te zeggen, yeah, awards, om te zeggen, long time awards. I will be in to say, the last but not least, I want to appreciate myself.
0: Yeah.
1: I want to appreciate
0: what, me.
1: Yeah.
0: Me.
1: I want to appreciate what I done. I want to appreciate it. I want to give me the glory to say I done well.
0: Yeah.
1: I thank ons moet dat. Om success is niet waar geld niet.
0: Ja.
1: Succes is voor geluk. Hoe voel je gelukkig? Hoe voel je over goeie kies? Joseph, zoals ik zei, I appreciate you, who you are. I appreciate you. Ik meen, je geeft me iets.
0: Ik hoor aan chips en worsten geven. Ja. No, appreciate je me, waar niet mijn koos komt.
1: Ik
0: weet
1: altijd je koos. Je gaat ook aan mijn school komen. Je gaat aan mijn school. Waarom je bij mijn school? Dan ga ik zeggen, don't give Joseph chips. Ik weet al aan chips maken voor jou.
0: Nee, hulle kyk mooi achter me. Jy kyk mooi achter me. Ek is lief vir jou. It's important. It's important. Ons gaan lekker muziek. Ons moet net lekker muziek speel vir die mensen. Hulle moet dit enjoy. En dan gaan jy weer met ons sports kom doen. Ek sit jou op die sport. Ek sit jou op die sport.
1: Joseph, ek denk ek gaan niet bij die wat ek en jy lekker the afternoons. And also that maak ek me nie rasje, man. Want dat ek like sports. Ek sê nie ek like sports. Ek like by die sports te wees. Maar ek ken dat om ons net te tekie by myself. Ach, omdat ek nou moet rush, terug school toe rush, om toe gaan sleet en allerlei goede. So maar as ek die tijd kom en sê ek relax. Kijk nou, sê ek relax. Soos ek sê, ek kan nog 5 uur sit.
0: Sê die mense hoe gelukkig is jy, want Pirates gaan die league wen.
1: Nee, die Pirates is die probleem. Mijn probleem is, ik wil die Arsenal wil die league winnen.
0: Arsenal gaan ook die league winnen. De hurdle was yesterday, but it's good score now.
1: Als Arsenal die league vat, ik is oké. Ik verstaan maar, ik zie die hurdle. Ik denk als die, ik kan ons gaan, ik kan vallen op mijn gezicht met die laatste. Ik wil niet. Als ik net zie, ik lig hij trofie op, dan is ik gelukkig.
0: Ik beloof je, als Pirates die league win, ik weet, ik ga al klaar jou idee. Jonas Laatje, gaan je al klaar jou skipper krijgen, jou Pirates skipper krijgen, en jou Arsenal skipper.
1: 1x.
0: Ja, 1x.
1: Ja.
0: En jou Pirates skipper, ik ga het doen voor jou. Ik is mos, ik werk in voetbal, so ik heb niet een club, nie. So I'm gonna get you, but I think Dr. Koza will be happiest man now because jullie die DDC ook gewen, hè?
1: Ja.
0: Jullie die DDC gewen.
1: Ja. Daar word ik stress nog niet, want die DDC is gewen. Ik weet dat.
0: En jullie gaan niet league winnen.
1: Ik kan zeggen dat ze iemand wel ons gevaarlijk.
0: Nou, jullie gaan niet league winnen. Dat is wat jullie gaan doen. Kom eens hier die mensen. Lekker muziek en iemand weer komen woensdag, hoor.
1: Ik ga niet komen. Zoals ik al zei, het is maandag, woensdag. En ik heb je nog mee naar het werk van zondag aan.
0: Ja,
1: Want ek weet, ek en jy kom, as jy nie van die hardklopper af kom, man, sê moe.
0: Maar ek was hier, so, ek was in Sondag, het ek lekker gewerk, ek het jou gemis, so. Maar ek wou nie gebel het, want het was Mother's Day. Toe ja, denk maar, ek, hy, ek kan nie bel nie, want het was Mother's Day, en jy is met jou, en jy is met jou vroukie, en jy is met jou familie, en ek weet, jy is baie kom, het jy is een familie, man. Toe denk ek, ach, ek gaan maar net hier kom werk, maar ek mis my mawe. Ek was baie hardseer Mother's Day, want ek mis haar. Ek was altyd met my mama Mother's Day. Ek het altyd seker gemaakt, sy het net die best. Ek het my ma gespoil, hoor.
1: So
0: ek het my ma
1: gespoil. So jou ma was jou girlfriend.
0: Sekreteer, en wie wat het ek sekreteer? My ma was een mooie vrou, wie?
1: En
0: dan denk ek nou net, maar my mama is genuine, mooie vrou in haar hart, en alles, en beauty ook in sy style geet, hoor. Toe denk ek net vir myself, en hy is so kwaai, Cherry. My Cherry.
1: You Cherry.
0: My Cherry. En ek daarom het ek aan getreasure. She was a lovely person, man. I just loved her. And yesterday I missed her. Maar ek het aan een eniekie nog, wat in my space is, en hy en hoe dan sy like haar bierikies. Want ek nou aan een ene wie in my ander ma, but she's a lovely person. She's a lovely person, and I love her.
1: Oh, voor ek gaan, Joseph, dat's a praat van my sister's kind, sy's oorlede, maar Louise is oorlede. Gister was die kind se birthday, ek het vergeet om, sy het gesê, if you come on radio, you must say, Lira, happy birthday.
0: Ja, jy sê dat jy moet aan dit, maar jy opportunity.
1: A nice, lovely child, en die paas ook waai, oh, sê die doen baie goed oor die kind, en die kind is, jy, daar ken jy, ek kan net nie verduidelik hoe sê die en sy kind sy liefde is met mekaar. Hy is a young ook, baie jong, sy vrou het gesterf, toe hulle jong is. Sy vrou het gesterf, nou, toe hulle, toe sy 29 is. En hy is nou 33 is so, sisterkie. Maar sy is net, mwah, met sy kind. En lieflijk ook.
0: Say it's nice for him, man.
1: And yeah, I want to say, I'll do it.